gezegende kont ettiysem. Kopie en zegende tijd wordt op kargo.